0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar mitte sjoljocht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliocht, de quischchali,
2: ijanta mische, kiema kerstele,
1: August mische, kuan de burke.
2: Sitra adrum spriel show, follow moment fween de credive August nischkelte, et haar grillo or venulochte, margoel.
1: Veel de groeges, a hoogte gloog, gach derdi en onshore Radio Rira, no e share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Darkion.
0: Rira. Is that the...

0: on Stockton Show. Radio Re-Raw.
1: Als simagot in haar meilites,
2: haar mitte scholiocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes,
1: boelischach, ik chachen duches, de ihe scheliocht de quischali,
2: ijanta mische, kima kerstele,
1: agus mische, kuan de borke.
2: Se tra adrum spriel show, fall a moment fween de credit of agus ne schelte, et haar grillor or venulachte, margoel.
1: Fill er de ruches, a hochtechlog, gach derdi on shore, Radio Rira, no e share er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion.
0: Rira.